0: Een huis en roze marshal. Af aan mijn lochte ooit en weer aieren. Ons zit een lange kroegje mee safieren. Ons is a knoek er staten ze ik ben. Ja, mijn woorden, de vrouwenbraderin. Ik schleg erom,
1: ze schleg erom.
0: Een achtersturm,
1: een achtersturm.
0: Verkleidet als der Mörderwurm.
1: Ze schleg erom,
0: een achtersturm. Verkleidet als der Mörderwurm. Und sie sagt, ich bin viel schlauer als die Polizei.

is what I hate. Een bezig ooit, maar kleine taken. Een märchenprins, een schier gelaken. In letzter Zeit, da war es schon ein bisschen komisch.